0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Er werd gehoopt op een wonder, maar het WK is voorbij voor Kaapverdië. Ze verloren met 3-2 van het Argentinië van Lionel Messi. Kaapverdië gaf de Argentijnen nog flink partij. Na 90 minuten spelen stond het 1-1. In de verlenging werd het zelfs 2-2, tot een eigen doelpunt van Kaapverdië een eind aan het feest maakte. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Ook werd bekend dat acteur Adam Sandler het huwelijk heeft voltrokken. In New York is een groot huwelijksfeest bezig met honderden supersterren en het Empire State Building is blauw verlicht als gelukswens. In het Zuid-Limburgse Brunsum zijn twee minderjarige jongens gewond geraakt door een ongeluk met vuurwerk, meldt L1. Ze waren er in een park mee aan het rommelen toen het onverwachts afging. De jongens zijn naar ziekenhuizen in Heerlen en Maastricht gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. En vliegmaatschappijen Corendon en TUI zouden graag het regeringstoestel van KLM over willen nemen, meldt de Telegraaf. Vorige week werd bekend dat het kabinet een nieuw vliegtuig wil kopen, omdat KLM-piloten worden omgeschoold van Boeing naar Airbus. Onnodig duur, zeggen Corendon en TUI, want onze piloten vliegen nog wel met Boeing. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 4 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Nog maar de helft van de Nederlanders gaat deze zomer op vakantie, meldt het AD op basis van cijfers van de ANWB. De belangrijkste reden is dat het in juli en augustus te duur is om op vakantie te gaan. Maar ook de kans op extreme hitte en noodweer op de vakantiebestemming is een reden om thuis te blijven. Argentinië heeft met hangen en wurgen de volgende ronde van het WK gehaald. Er moest een verlenging aan te pas komen, maar ze won uiteindelijk met 3-2 van Kaapverdië. Er was een hoofdrol weggelegd voor de Kaapverdische doelman Vozinha, die talloze pogingen van Messi tegenhield. Volgende tegenstander van de Argentijnen is Egypte. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 2600. Ook zijn er meer dan 12.000 mensen gewond en 15.000 mensen zijn dakloos geworden. Onder het puin wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Waarschijnlijk zijn nog tienduizenden mensen vermist. En het is misschien wel het showbizhuwelijk van het jaar. Taylor Swift en Amerika-voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd in New York. Het kerstverse echtpaar heeft het best gedaan om een huwelijk buiten de schijnwerpers te houden. Het management van Taylor Swift heeft inmiddels laten weten dat het huwelijk is voltrokken door acteur Adam Sandler. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint vooral met stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Het blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
8: Dit is Radio NL.
9: Vanavond ga ik even uit mijn bol.
3: Radio NL. Altijd aan.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De enorme explosie bij een flat in de Amsterdamse wijk Osdorp vorige maand had niet voorkomen kunnen worden, zegt burgemeester Halsema bij AT5. Er waren bij de politie geen meldingen over verdachte situaties bekend. De explosie ontstond in een kelderbox waar plofkraken werden voorbereid. 7 mensen raakten gewond. Enorme drukte in Iran bij de uitvaart van Ayatollah Khamenei. Die werd begin dit jaar door een Amerikaanse aanval gedood. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de moskee waar die ligt opgebaard. In totaal worden er de komende dagen 15 tot 20 miljoen Iraniërs verwacht die de Ayatollah de laatste eer willen bewijzen. Een nieuwe hittegolf kan voor problemen zorgen in de Tour de France, zegt een Franse minister. De Tour start vanmiddag in Barcelona en gaat later vanuit Catalonië het zuiden van Frankrijk in. Precies die gebieden gaan nu gebukt onder felle bosbranden. De minister sluit niet uit dat etappes moeten worden geschrapt of ingekort. Enkel Redon en TUI zouden graag het regeringstoestel over willen nemen van KLM, meldt de Telegraaf. Er moet een nieuw regeringstoestel komen omdat KLM-piloten worden omgeschoold van Boeing naar Airbus. Onnodig duur, zeggen Corendon en TUI, want onze piloten vliegen nog wel met Boeing. En dan kan ook de koning zelf blijven vliegen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint vooral met stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Het blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken.
7: Dat zeg ik.
1: Dit is de muziek van

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 6 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Ook werd bekend dat acteur Adam Sandler het huwelijk heeft voltrokken. In New York is een groot huwelijksfeest bezig met honderden supersterren. En het Empire State Building is blauw verlicht als gelukswens. De drones die eind vorig jaar rond militaire bases in Brabant en andere plekken in Europa zijn gezien, waren afkomstig van Russische schepen die op de Noordzee lagen. Dat zeggen Britse onderzoekers. Hun onderzoek komt ook met een waarschuwing: onze luchtverdediging heeft gefaald en dat kan zo weer gebeuren. Nog maar de helft van de Nederlanders gaat deze zomer op vakantie, meldt het AD op basis van cijfers van de ANWB. Belangrijkste reden is dat het in juli en augustus te duur is om op vakantie te gaan, maar ook de kans op extreme hitte en noodweer op de vakantiebestemming is een reden om thuis te blijven. En er werd gehoopt op een wonder, maar het WK is voorbij voor Kaapverdië. Ze verloren met 3-2 van het Argentinië van Lionel Messi. Kaapverdië gaf de Argentijnen nog flink partij. Na 90 minuten spelen stond het 1-1. In de verlenging werd het zelfs 2-2, tot een eigen doelpunt van Kaapverdië een eind aan het feest maakte. Dan het weer van Weer Online. De dag begint met vooral stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Hey, binnenkort een feestje.
10: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
11: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
10: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
17: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Dit is de muziek van Radio

0: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Basters Autoservice Rijen. Voor onderhoud, APK en bandenservice. Wij zorgen dat je auto in topconditie blijft. En wist je dat we ook werken voor leasemaatschappijen? Kijk op bastersautoserviceRijenBV.nl of kom langs aan de Kempenbaan.
4: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles,
5: Kruidvat,
4: naar de
5: bowlingbaan. Steeds de verrassend, altijd voordelig.
6: En jij? Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit sta ik weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
9: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus, alle A barbecue burgers tweede gratis.
9: Boeie!
10: Alle hak tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van ook tweede gratis.
9: Zo hé!
10: Alle Amerk mondverzorging ook tweede gratis.
9: Yes!
10: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster!
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB,

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: De dag begint met vooral stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperaturen liggen dan tussen de 20 en 25 graden.
1: Radio NL.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen blabla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
2: Kijk hem gaan. Oh, mijn kor op zijn nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
1: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
3: Heb je

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Magnus Winkelpark in Ubach.
2: Vandaag, groot zomerfeest voor de hele familie. Jullie komen toch ook?
3: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 7 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer Nederlanders gaan niet op zomervakantie. Nog maar de helft, blijkt uit ANWB-cijfers, schrijft het AD. Geld is een belangrijke reden, maar ook extreme hitte in populaire vakantielanden zoals Frankrijk. Ook is er angst voor bosbranden. De zomervakantie begint vandaag in het noorden van het land. De drones die eind vorig jaar waren te zien boven Brabant kwamen vanaf Russische schepen uit de schaduwvloot op de Noordzee, blijkt uit een internationaal rapport. Het zou gaan om prikacties van het Kremlin om te kijken hoe snel de NAVO in actie zou komen. Het rapport waarschuwt dat de luchtverdediging heeft gefaald. De droom van Kaapverdi is voorbij. Het is er op het WK voetbal niet gelukt om naar de volgende ronde te komen. Tegen Argentinië werd het 3-2. Op het laatst door een eigen doelpunt van de Kaapverdianen. Colombia won met 1-0 van Ghana. Zwitserland is in de achtste finales hun volgende tegenstander. En het huwelijk van het jaar is gesloten in New York tussen Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Acteur Adam Sandler sloot het huwelijk. In New York is een groot feest bezig met naar schatting zo'n 1000 gasten. Het Empire State Building is blauw verlicht. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en af en toe zon, vooral in het zuiden, blijft zo goed als droog en het wordt 20 tot 27 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
8: Hey, binnenkort een feestje.
9: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
10: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
9: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
18: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
19: Yoehoe! bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
20: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroente, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Radio NL.
22: Verkeersinformatie.
23: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
21: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Stickerkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
4: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Pump up the volume. Business moves fast. Pump up the volume. When you ship with USPS Ground Advantage, you can keep up with confidence. Visit usps.com/groundadvantage to learn more.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
3: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Dit is Radio NL.
9: Altijd aan. Radio NL.
8: Altijd aan.
9: Radio NL.
8: Weerbericht.
10: De dag begint met vooral stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperaturen liggen dan tussen de 20 en 25 graden.
9: Radio NL. Dit is Radio NL. Ja.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
5: Basters Autoservice Rijen. Voor onderhoud, APK en bandenservice. Wij zorgen dat je auto in topconditie blijft. En wist je dat we ook werken voor leasemaatschappijen? Kijk op BastersAutoserviceRijenBV.nl of kom langs aan de Kempenbaan.
4: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Hey jij! Ja, jij! Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
8: Magnus Winkelpark in Ubach.
9: Vandaag, groot zomerfeest voor de hele familie. Jullie komen toch ook?
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
11: hoe groter die korting.
12: Dat is One.
10: Van Vodafone.
11: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
15: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en kom naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Bakboord, stuurboord.
20: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
18: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een grote brand in de binnenstad van het Friese Sneek aan het eind van de nacht. Die brak uit in een woning op de vierde verdieping. Appartementen ernaast moesten worden ontruimd. De brand is inmiddels onder controle. De brandweer schaalde flink op omdat het om een oud pand ging. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Geld en extreme hitte in populaire vakantielanden zoals Frankrijk zijn de belangrijkste redenen dat veel Nederlanders niet op vakantie gaan deze zomer. Ongeveer de helft blijft thuis, heeft de ANWB uitgezocht, schrijft het AD. De behoefte om er even uit te gaan blijft groot, maar dan op andere momenten in het jaar. Er is een groot feest aan de gang in New York, want megapopster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Op grote schermen was Just Married te lezen. Op het feest zouden zo'n 1000 gasten zijn. Acteur Adam Sandler heeft de twee getrouwd. Het Empire State Building is blauw verlicht. En het is Kaapverdië net niet gelukt om naar de volgende ronde van het WK voetbal te komen. Ze hielden knap stand tegen Argentinië, werd 3-2, maar pas aan het eind van de verlenging door een eigen doelpunt. In Rotterdam, waar veel Kaapverdianen wonen, werd weer massaal gekeken. Ze zijn trots dat ze zover zijn gekomen, meldt ESPN. Dan het weer van Weer Online. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon en met 25 tot 27 graden zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
0: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
23: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
24: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
25: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
26: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Radio NL.
21: Verkeersinformatie.
27: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
18: Dit is de muziek van...

0: Stickerkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: BandyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
10: Magnus Winkelpark in Ubach.
11: Vandaag, groot zomerfeest voor de hele familie. Jullie komen toch ook?
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
13: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
14: Voel mij zo free.
15: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.
16: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren.
18: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
17: Dat

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vandaag zijn er grote verschillen tussen noord en zuid. In het zuiden is er geregeld zon en wordt het met 25 tot 27 graden zomers warm. Terwijl in het noorden de bewolking overheerst en met moeite de 20 graden gehaald wordt. Morgen en maandag houden we de grote verschillen. Later komende week lijkt er weer een warme periode aan te breken.
1: NL. Radio NL.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Basters Autoservice Rijen. Voor onderhoud, APK en bandenservice. Wij zorgen dat je auto in topconditie blijft. En wist je dat we ook werken voor leasemaatschappijen? Kijk op bastersautoserviceRijenBV.nl of kom langs aan de Kempenbaan.
2: Hey jij! Ja, jij! Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
3: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
4: Heb je

0: muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts 84,99. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 9 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. In Amsterdam-West is vannacht iemand omgekomen bij een brand op een boot die aan een kade lag. De brandweer haalde het slachtoffer nog naar buiten, maar kon niks meer doen. Het is onduidelijk waardoor de brand is ontstaan en of het slachtoffer een man of een vrouw is. Van de boot is weinig meer over, is te zien op beelden van AT5. Nog een brand, maar dan in Sneek, in een appartementencomplex in de binnenstad. Die brak vannacht uit op de 4e etage. Bewoners van appartementen ernaast moesten hun huis uit en zijn opgevangen. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. De brand is inmiddels onder controle. De Duitse politie heeft ingegrepen bij demonstraties in de stad Erfurt. Daar is vandaag het partijcongres van de rechtsradicale AfD. Demonstranten probeerden om wegen naar het gebouw te blokkeren en sommigen hadden zichzelf aan de tramrails vastgelijmd. Ook vielen ze het gebouw aan met vuurwerk en verfbommen. En steeds meer mensen kiezen ervoor om met de zomer thuis te blijven. Ze vinden op vakantie gaan te duur of vinden het in het buitenland veel te heet, meldt de ANWB. 2 jaar geleden ging bijna 3/4 in juli of augustus weg en nu nog maar de helft. In het noorden van het land is de zomervakantie intussen begonnen. Dan het weer van Weer Online. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon en met 25 tot 27 graden zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Hey, binnenkort een feestje.
9: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
13: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Magnus Winkelpark in Ubach.
16: Vandaag, groot zomerfeest voor de hele familie. Jullie komen toch ook?
13: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: A50 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Radio NL.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De N31 richting Leeuwarden vanaf de afsluitdijk is tijdelijk dicht bij Vraneker. Er zijn daar dieren op de weg gemeld. Onbekend hoe lang het gaat duren. Omrijden kan via de borden Heerenveen Den Helder over de A32 en de A7. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Langs de A6 naar Lelystad bij 69,5. A15 naar Gorkum bij 103,2. En de A28 naar Zwolle bij 165,2.
1: Dit is de muziek van

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen blabla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Radio NL. Dit is Radio NL. Hier moet je zijn voor...

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
5: Op de vette!
6: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar €5. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Een overkapping van Duitse topkwaliteit? Kies voor Gartenlux. Bezoek snel de grootste showroom van Europa in Venlo. Of kijk op gartenlux.nl.
2: Gartenlux, comfortabel, buitenleven.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Gartenlux.
4: Vind je in Venlo. 7 dagen per week geopend van 9 tot 5.
5: Weer die klote muggen in huis.
6: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Heerlijk!
6: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
8: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Hey jij! Ja, jij! Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
11: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
12: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus... alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
12: Boeie.
13: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
12: Lekker hoor.
13: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
12: Doei.
13: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
12: Yes.
13: En de leukste hamsterzomer items vanaf 99 cent.
12: Hamster.
13: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
14: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
15: Mooi van Ethos.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Bakboord, stuurboord.
18: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 10 uur.
16: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. In stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam is vannacht iemand omgekomen bij een brand op een boot. Die lag vast aan een kade. Waardoor het vuur is ontstaan is niet duidelijk, ook niet wie de dode is. Het slachtoffer is door de brand weer uit de boot gehaald, maar was niet meer te redden. De boot is vrijwel helemaal uitgebrand. In Erfurt in Midden-Duitsland zijn demonstraties tegen de extreemrechtse AfD uit de hand gelopen. De partij houdt er vandaag een congres en er worden 50.000 betogers verwacht. De politie greep in toen demonstranten wegen blokkeerden en het partijkantoor aanvielen met verfbommen. Er zouden agenten gewond zijn geraakt. Nederlanders gaan lang niet meer zo vaak op zomervakantie als vroeger. Veel mensen vinden het te duur of in het buitenland veel te heet. Volgens de ANWB gaat dit jaar de helft weg, terwijl dat 2 jaar geleden nog 3/4 was. Veruit de meeste mensen die deze zomer op vakantie gaan, blijven in Europa. En Rotterdamse fans zijn enorm trots op de voetballers van Kaapverdië, ook al liggen ze eruit op het WK. Vooral omdat ze het wereldkampioen Argentinië lastig hebben gemaakt, meldt Rijnmond. Het werd 3-2, uiteindelijk door een eigen doelpunt. Er wonen veel Kaapverdianen in Rotterdam. Ook een paar spelers komen er vandaan. Dan het weer van Weer Online. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon. Met 25 tot 27 graden wordt het zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
15: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasia van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
21: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. Voor de grotere attracties €2,50. En de topattracties tussen de 3 en €4. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de

0: stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
1: Magnus Winkelpark in Ubach.
2: Vandaag, groot zomerfeest voor de hele familie. Jullie komen toch ook?
3: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet

0: Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
1: Oh, fuck, man.
0: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks & Moor Shop in Shop.
1: Radio NL.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er wordt dit weekend op verschillende plekken aan de weg gewerkt. Onder meer de A20, die is richting Hoek van Holland dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. Nu staat er daarom een file op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. Verder drukt er voor de Duitse grenscontrole, dit keer op de A76 vanuit Geleen. Vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A6 naar Lelystad bij 69,5. De A12 naar Arnhem bij 83,1. En langs de A30 naar Ede bij 16,2.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Je luistert naar
3: Radio NL.
4: En bij ons hoor je...
5: Dat zijn voor mij de allermooiste uren. Dat kan voor mij niet lang genoeg gaan duren.
4: Hier hoor je

0: Radio NL.
1: De concurrenten duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Radio NL. Radio NL.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
7: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue?
5: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 €. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: Even bollen. Iedereen moet het weten.
11: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
12: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
13: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
2: Basters Autoservice rijden. Voor onderhoud, APK en bandenservice. Wij zorgen dat je auto in topconditie blijft. En wist je dat we ook werken voor leasemaatschappijen? Kijk op BastersAutoserviceRijenBV.nl of kom langs aan de Kempenbaan.
3: Heb je

0: zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: En jij? Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 11 uur.
8: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er was vannacht een grote brand in een appartementencomplex in Sneek en daarbij is een vrouw omgekomen. Waardoor is nog niet helemaal duidelijk. Voor de brand was het al een paar keer onrustig in het appartement, meldt een veiligheidsregio. Meerdere woningen werden ontruimd. Wordt gekeken wanneer de bewoners terug kunnen. De politie staat achter het geweld dat een agent heeft gebruikt tegen een zwangere vrouw in een asielzoekerscentrum in Zeist, anderhalve maand terug. Op beelden is te zien dat de vrouw op de grond valt nadat ze door een politieagent wordt weggetrokken. De politie onderzocht het incident en zegt dat het geweld noodzakelijk was, maar niet waarom. Opnieuw heeft Oekraïne diep in Rusland olieinstallaties aangevallen met drones. Dit keer een haven en een olieterminal bij Sint-Petersburg, zo'n 1500 kilometer van Oekraïne. Dat voert de laatste tijd vaker van dit soort aanvallen uit, ook bij Moskou. Rusland valt vooral burgerdoelen aan, zoals flatgebouwen in Kiev. En de Verenigde Staten bestaan vandaag 250 jaar en dus is het deze 4th of July overal in het land feest. Maar het is in sommige delen zo heet dat evenementen zijn aangepast. Zo wordt het in Washington 41 graden en daarom is de jaarlijkse parade afgelast. Wel gaat de grote vuurwerkshow door en die breekt volgens president Trump een wereldrecord. Dan het weer van Weer Online. In het zuiden geregeld zon en zomers warm, 25 tot 27 graden. In het noorden meer bewolking met een beetje lichte regen. En met moeite 20 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
12: Hey, binnenkort een feestje.
13: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
14: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
13: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
15: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. Voor de grotere attracties 2,50. En de topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergekoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
16: Okay, let's go. Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
17: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
18: Magnus Winkelpark in Ubach.
19: Vandaag, groot zomerfeest voor de hele familie. Jullie komen toch ook?
17: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95. Goedemorgen!
20: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
21: Het strand, propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Uniek is...

0: Tolweg in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop. Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is helaas niet heel erg rustig onderweg. Op veel plekken rijdt het wat langzamer. In totaal 80 kilometer file in het land. Allereerst de Duitse grenscontroles, de A7 en de A12. Die zijn nu goed voor 10 minuten vertraging. Dan een ongeluk bij knooppunt Lunette op de A27 vanuit Almere. Richting Gorkum file vanaf Utrecht Noord. Ongeveer 10 minuten vertraging. Eén rijstrook is er dicht. En hierdoor ook file op de A28 vanuit Amersfoort. Voor Utrecht 4 kilometer en een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Langs de A7 naar Groningen bij 168,1. De A12 naar Arnhem bij 83,1. En de A28 naar Zwolle bij 165,2.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

van je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Dit is Radio NL.

0: Radio NL.
1: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Altijd aan. Radio NL.
4: Hey jij, ja jij, zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit, als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
5: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus... alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
10: Zoé.
11: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
10: Yes.
11: En de leukste hamsterzomer items vanaf 99 cent.
10: Hamster!
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Het zuidwesten heeft de beste papier op een droge dag en mogelijk breekt hier de zon nog af en toe door. In de loop van de middag kan op meerdere plaatsen in het zuiden de zon schijnen. In het noorden is er meer bewolking. Daar wordt het maximaal 19 graden. In het zuiden een graad of 23.
0: Radio NL. Radio NL. NL. Altijd aan.

0: Radio NL.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
3: En jij? Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
2: Heb jij Vitipro al besteld op vitipro.nl?
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
4: Bakker-campers. Kom naar Bakker-campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
3: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou.

0: muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Bakboord, stuurboord.
5: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
3: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelslaan. De politie heeft iemand opgepakt voor mogelijk meerdere aanrandingen in Spijkenisse, meldt Hart van Nederland. Er waren 3 meldingen, onder meer van een meisje dat bij het uitlaten van de hond de bosjes in werd getrokken. Ze wist te ontkomen en de daden gingen vandoor. Na een burgernetmelding kon de verdachte vannacht worden aangehouden. Ondanks demonstraties in de Duitse stad Erfurt is het partijcongres van de rechtsradicale AfD stipt om 10 uur begonnen. Alle 600 partijleden waren op tijd binnen. Betogers hadden wegen geblokkeerd en het gebouw met vuurwerk en verfbommen aangevallen. Politie greep in en er zouden agenten gewond zijn geraakt. Paus Leo is op het Italiaanse eiland Lampedusa, waar veel Afrikaanse bootvluchtelingen aankomen. Hij ging naar een begraafplaats waar veel vluchtelingen liggen, van wie niet bekend is wie het zijn. Brussel ging onlangs akkoord met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. En daarop zei de paus al dat hij naar Lampedusa wilde. En in 3 Rotterdamse bioscoopzalen hebben ruim 1100 Kaapverdische supporters vannacht naar de wedstrijd tegen Argentinië gekeken. Argentinië won met 3-2 en dus ligt Kaapverdië eruit. Maar voor veel Kaapverdianen voelt het alsof zij het WK hebben gewonnen. Na de wedstrijd kreeg het elftal een staande ovatie en er werd nog lang gefeest. Dan het weer van Weer Online. In het zuiden geregeld zon en zomers warm, 25 tot 27 graden. In het noorden meer bewolking met een beetje lichte regen en met moeite 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook! Uit de meterkast!
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. Voor de grotere attracties €2,50. En de topattracties tussen de €3 en €4. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de

0: zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Magnus Winkelpark in Ubach.
2: Vandaag, groot zomerfeest voor de hele familie. Jullie komen toch ook?
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
4: Uniek.

0: Efteling's & More Shop in Shop aan de Meijerijstraat 50 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Efteling's & More Shop in Shop. Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files die opvallen. Het is over het algemeen vrij druk onderweg. Allereerst de Duitse grenscontroles op de A7, A12 en A76. In alle drie de gevallen een file van 20 minuten. Verder een ongeluk op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en De Meern. 9 kilometer en 20 minuten. Er is één rijstrook dicht. En er wordt dit weekend op de A50 gewerkt. Daar is de weg afgesloten. Mensen rijden lokaal om over de N304 vanuit Apeldoorn naar Ede. Tussen Hoenderlo en Otterlo een lange file, 5 kilometer en een uur lang. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A6 Muiden-Lelystad bij 69,5. De A7 naar Groningen bij 168,1. De A12 naar Den Haag bij 60,4. En de A28 naar Zwolle bij 165,2.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Wij zijn Radio NL. Bij ons hoor je...
3: Ik heb een toeter op mijn waterscooter. Waarmee toeter ik naar jou?
4: Radio NL.
5: De concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Radio NL.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
9: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000.

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Er zijn grote verschillen tussen noord en zuid. In het zuiden is geregeld zon en wordt het zomers warm met 25 tot 27 graden. In het noorden overheerst de bewolking en wordt het met moeite 20 graden. Morgen en maandag blijven die grote verschillen. Later komende week lijkt er weer een warme periode aan te breken.
1: Radio NL.
3: Scusi, Belladonna.

0: de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
1: Bakkercampers. Kom naar Bakkercampers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
4: Ah, weer die klote muggen in huis.
5: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.

0: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis met hornfabriek.com.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Hey jij! Ja, jij! Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo ook bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
7: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
8: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Alle A barbecue burgers, tweede gratis.
8: Boeie!
9: Alle hak, tweede gratis.
8: Lekker hoor!
9: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
8: Zoé!
9: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
8: Yes!
9: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hamster!
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 1 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het is klimaatdemonstranten niet gelukt de A12 bij Utrecht op te lopen. Ze wilden rond het middaguur bij Nieuwegein de snelweg blokkeren, maar werden tegengehouden door de politie, meldt de regioomroep. Burgemeester Sharon Dijksma heeft de blokkade verboden. De Extinction Rebellion-activisten mogen wel demonstreren op het Domplein. De bosbrand bij de Spaanse Costa Brava is voor bijna 3/4 onder controle, maar de brandweer is nog volop bezig. Er is angst dat het vuur door harde wind en droogte weer oplaait. Mensen moeten er binnen blijven. Ook wordt opgeroepen niet naar het gebied te gaan. 4 brandweermensen liepen lichte verwondingen op. In Spijkenisse is een mogelijke aanrander opgepakt, meldt Hart van Nederland. De man zou een meisje dat haar hond uitliet de bosjes in hebben getrokken. Maar ze wist te vluchten, net als de dader. Er waren nog 2 meldingen over aanrandingen en de politie onderzoekt of ze met elkaar te maken hebben. En Oranje International Martin de Roon heeft na de uitschakeling op het WK de Nederlandse supporters bedankt voor alle steun. Op Instagram bedankt hij iedereen, behalve de racistische kneuzen, schrijft hij. Na de gemiste strafschoppen door 3 zwarte spelers kregen die op social media de volle laag. De Roon heeft er geen goed woord voor over. Dan het weer van Weer Online. In het zuiden geregeld zon en zomers warm met 25 tot 27 graden. In het noorden vooral bewolking en dan wordt het met moeite 20 graden. Morgen veel bewolking en minder warm. En dat is over het ANP-nieuws.
15: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. Voor de grotere attracties €2,50. En de topattracties tussen de €3 en €4. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts €1,50. Dat is toch supergekoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
20: Hey, let's go.
21: Magnus Winkelpark in Ubach.
22: Vandaag, groot zomerfeest voor de hele familie. Jullie komen toch ook?

0: 50 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop. Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is iets wat rommelig onderweg en hier en daar is het ook aardig aansluiten. Wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken files, zoals op de N304, Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderlo en Otterlo ruim een half uur vertraging. De A50 is dicht en men rijdt nu dus lokaal om. Verder een ongeluk bij Barneveld op de A1, Amsterdam-Apeldoorn. Vanaf knooppunt Hoevelaken een file van een uur. De weg zelf is dicht, maar je kunt er wel langs over de vluchtstrook. Dan een demonstratie bij Utrecht op de A12. Komende vanuit Den Haag is bij Houten de parallelrijbaan dicht. De vertraging is 20 minuten vanaf Harmelen. En tot slot bergingswerk op de A12 richting Den Haag vanuit Arnhem. Tussen Houten en De Meern 20 minuten. De rechterrijstrook is er nog dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A6 naar Lelystad, 69,5. De A9 naar Alkmaar, bij 46,7. De A10, de Ring van Amsterdam, bij 11,3. En langs de A28, Amersfoort-Utrecht, bij 20,6.
0: Dit is de muziek van

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Van harte welkom op deze zaterdagmiddag, die van 4 juli. Wij hebben tot 3 uur vanmiddag de grootste hits voor je verzameld in de lijst van 30.
1: Radio NL Top 30.
2: En het is de lijst van week 27. Die telt deze week 12 stijgers, 13 zakkers. Er zijn er 2 blijven staan en we gaan er 3 nieuw welkom heten. Op 28, op 26 en op nummer 17 zijn de nieuwkomers te begroeten. Er zijn er ook 3 verdwenen. Damien van Os, vorige week nog deel uitmakend van de langstgenoteerde uit de lijst. Met toen in totaal 15 weken met diamantenring. Deze week niet meer terug te vinden. 11 weken voor Jannes, dan stond morgen met mij, staat er niet meer in. En ook John West en Lange Frans met 15 weken. Inderdaad, vorige week ook de langstgenoteerde. John West, Lange Frans en Alles wat ik zoek. Dat is het liedje wat niet meer terug te vinden is. En daarvoor in de plaats de 3 nieuwkomers. We gaan straks wel even kijken in het tweede deel naar de top 3 van vorige week. Daar gaan we nu nog niet over beginnen, aangezien we nog maar moeten beginnen op nummer 30. En die top 3 die gaat straks wel van belang worden. Daar hebben we het straks wel over. Laten we snel kijken wie hier op nummer 30 staat. Dat is een plaat die 6 weken meedoet in de lijst van 30. Doe een stapje terug. Ze waren vorige week nog de nummer 25. En zijn deze week op nummer 30 terechtgekomen. Het zijn ze inderdaad, want het is een duo in dit geval. Gelegenheidsduo. René Vroger samen met Waylon en Hoe de Liefde Gaat. En zij mogen de aftrap verzorgen op deze zaterdagmiddag. Als het gaat om de lijst van 30. Laten we dat doen en snel beginnen met nummer 30.

heeft een erg feestelijk nummer en ja, dat is ook een feestelijke zanger. Binnenkort is hij bij ons op de zomertour in Roden, deze Gino Groos. En favoriete kroeg, hij staat ermee 8 weken in de lijst. Was vorige week de nummer 24 en is deze week op 29 terechtgekomen. Het is tijd geworden om de eerste welkom te heten van de 3 nieuwkomers die we op deze zaterdagmiddag mogen begroeten.

0: cijfers die hij verzamelt deze week, die zullen volgende week keihard meetellen. En dat zal een reuzensprong veroorzaken in de lijst van 30. Maar nu komt hij binnen op nummertje 28 in de lijst. Jeffrey Heesen en Loco.
1: Nieuwe 30.
2: Nummer 28.

10 in de lijst. Frans Duits samen met Lange Frans. En Tour de France, hey Fransie, is de subtitel van de plaat. Erg leuk gedaan en erg goed gedaan. Ja, met alle grapjes en deeltjes en alles erin. Ja, weer een leuke nieuwe single waar we de komende maanden volop van kunnen gaan genieten. Nou, binnenkort ook nieuw materiaal van Marco Schuitmaker. Die komt op 24 juli met zijn nieuwe single uit. En tot die tijd mogen we nog steeds genieten van het succes van de huidige single. En dat is Deze Nacht. En daarmee staat hij 12 weken in de lijst. Stond hij vorige week op 22 en is hij deze week nummer 25. Marco Schuitmaker.

0: Duitse topkwaliteit? Kies voor Gartenlux. Bezoek snel de grootste showroom van Europa in Venlo. Of kijk op gartenlux.nl.
1: Gartenlux, comfortabel, buitenleven.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Gartenlux.
0: Vind je in Venlo. 7 dagen per week geopend van 9 tot 5.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Renew.
7: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
8: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
9: Hey jij. Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
8: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
10: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Er zijn grote verschillen tussen noord en zuid. In het zuiden is geregeld zon en wordt het zomers warm met 25 tot 27 graden. In het noorden overheerst de bewolking en wordt het met moeite 20 graden. Morgen en maandag blijven die grote verschillen. Later komende week lijkt er weer een warme periode aan te breken.
1: Radio NL Top 30. Nummer 22.

Last is de titel van de nieuwe single van de 3A's. En daarmee staan ze 6 weken in de lijst. Waren ze vorige week de nummer 13 en zijn ze deze week gezakt naar nummertje 21. De eerste 10 hebben we gedraaid. We gaan ze samenvatten. Op nummer 30 draaiden we René Vroeger samen met Waylon en Hoe de Liefde Gaat. En daarmee staan de mannen 6 weken in de lijst. 2 weken langer met 8 weken. Zino Graus op nummer 29 zakken er vanaf 24 met Favoriete Kroeg. De eerste van de 3 nieuwkomers op 28, Jeffrey Heesen en Loco. En daarmee is hij deze week de Hollandse Nieuwe op Radio NL. En doordat hij Hollandse Nieuw is, komen er nog volgende week nog een aantal punten bij. En zal hij denk ik een flinke sprong gaan maken in de lijst. Op 27 zakken er vanaf 20 in de 13e week Donnie en Senna met Waar Blijf Je Nou? Nou, gisterochtend hebben we de nieuwe single van Senna mogen laten horen. En dat is een duet samen met Sven Versteeg. Gisterochtend belden we even samen met beiden. En toen hebben we Vuurwerk voor de allereerste keer gedraaid. En die zal ongetwijfeld binnenkort ook in de lijst terechtkomen. Maar nu ging het om Donnie en Senna. Waar Blijf Je Nou? 13 weken in de top 30. De tweede nieuwkomer op nummer 26, Frans Duits, samen met Lange Frans en Tour de Frans met Hey Fransie. Deze nacht Marco Schuitmaker, 12 weken in de lijst. Hij was vorige week de nummer 22 en is deze week op 25 terechtgekomen. Winst wordt er geboekt door Mike Versteeg. Hartslag van je heupen stijgt in de tweede week door van 29 naar nummer 24. En ook winst voor Nelis Leeman. Ze mogen alles van me krijgen. Derde week top 30 stijgt die 3 plaatsjes door van 26 naar 23. Zakken er van 14 naar 22 in zijn 6e week. Gerard Joling niet voor 1 keer. En de nummer 13 van vorige week draaiden we zojuist op nummer 21. En dat is de 6e week voor de 3A's met Los Vast. Gaan we snel door met aftellen, want we gaan het hebben over geld. Al win ik 10 miljoen. Nou, sommigen die dromen ervan, die hadden zoiets van ik zou dit gaan doen, ik zou dat gaan doen. Maar het is heel mooi verwerkt in een liedje. 7e week top 30 voor niemand minder dan René Schuurmans. Hij zakt in die 7e week van 12 naar nummer 20. Al win ik 10 miljoen.

Klinkt nu nog ver weg, maar voor je het weet is het zover. Dan staat hij in de Evenaar in Eindhoven om daar zijn concert te gaan geven. Alle hits zullen daar voorbij komen. Onder andere deze die je zojuist hoorde, want die mag aan het rijtje hits toegevoegd worden. Het is een nieuwe single in de boeken. Daarmee staat hij 4 weken in de lijst. En in die 4e week stijgt hij door van 23 naar nummer 19 in de Radio NL Top 30. Brengt ons nu bij de nummer 18. Doorgestegen vanaf 19 in de 5e week. Ik heb het over de nieuwe single van Django Wagner. Waarom ben jij gegaan?

En Baco in Monaco was kort geleden de Hollandse Nieuwe en heeft erin geresulteerd met heel veel punten. En natuurlijk de streamcijfers dat hij op 17 binnen is gekomen in de lijst van 30. En Baco in Monaco, nou zomerse vind je ze niet. Nee, zeker weten. Heerlijk jongens. We kunnen er nog eentje doen tot aan het nieuws van 2 uur. Zijn straks bij je terug voor deel 2 van Werk en Uitvoering. Maar dan gaan we op weg naar 3 uur. En dat betekent dan de laatste 15 uit de lijst op weg naar de nummer 1. Maar eerst is het tijd voor de nummer 16. Vorige week op 21 en in de vierde week doorgestegen naar nummer 16. Ik heb het over Guido van der Graaf. En ciao, doei, adios.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
4: Glitter chalet en staakcaravans.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
7: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
8: I want chicken. Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op Tinus van der

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 €. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Bakboord, stuurboord.
3: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Klimaatactivisten hebben geprobeerd de A12 bij Utrecht te blokkeren. Bij Laagraven wilden ze over de vangrail heen stappen, maar ze werden tegengehouden door de politie. Daarop gingen ze in de berm langs de snelweg zitten en de politie haalt ze daar weg. De gemeente Utrecht heeft demonstreren op de A12 verboden. In ons land is een Syriër opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij een dubbele moord in Turkije. De aanhouding was al in april, maar de Telegraaf komt ermee en justitie in Noord-Nederland zegt dat het klopt. Bij een schietpartij kwamen 2 mannen van in de 20 om het leven. De man wacht op uitlevering aan Turkije. De Spaanse brandweer is nog volop bezig met het blussen van de bosbrand bij de Costa Brava. De brand is voor bijna 3/4 onder controle en voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. 7 gemeenten in het gebied zijn in lockdown gegaan. De Costa Brava is gewild bij Nederlandse vakantiegangers. En de 6e plek voor Max Verstappen in de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e plek. Kimi Antonelli van Mercedes was de snelste. Lewis Hamilton werd 2e, Lando Norris 3e. Kwalificaties vanmiddag nog, de race morgen om 4:00. Dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt met af en toe een beetje regen. In het zuiden afwisselend zon en stapelwolken. Temperatuur loopt nogal uiteen. 20 graden in het noorden tot maximaal 27 in het zuiden. Morgen meer bewolking en frisser. En dat is over het ANP-nieuws.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
11: Krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
13: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. Voor de grotere attracties €2,50. En de topattracties tussen de €3 en €4. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts €1,50. Dat is toch supergekoop? Meer info, check kermisbest.nl.
14: Als je Vodafone Mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elke maand weer.
14: En hoe meer data en snelheid,
15: hoe groter die korting.
14: Dat is one van Vodafone
15: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Tegel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop. Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, er staat ruim 200 kilometer file. Vooral wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken files. Maar er zijn ook ongelukken gebeurd. Zoals op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Sint-Joost en Porren. Een half uur vertraging, twee rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat een auto met pech. Tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel een half uur oponthoud. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en de Meren. 20 minuten extra reistijd na een aanrijding. Twee rijstroken zijn dicht. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren. 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A4 Antwerpen-Rotterdam bij hectometerpaal 245,0. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij 43,2. En op de A59 Den Bosch-Zierikzee wordt geflitst bij hectometerpaal 111,9.
0: Dit is de muziek van

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan. En die zit in de startblokken zojuist even met de twee collega's hier een frisje gedronken. Wij zijn klaar voor de grande finale.
1: Radio NL Top 30.
0: Hadden we mooi even de tijd voor tijdens het nieuws van 2 uur om even een frisje. Dan kunnen we er weer vol goede moed tegenaan. En het is halverwege de lijst, dus wat dat betreft de laatste 15. En wat ik al zei, een grande finale die staat ons te wachten. Want er is het nodige veranderd in de lijst. Je hebt natuurlijk alle verschuivingen kunnen horen. Sommige dingen zijn in balans, wat ik al zei, die stijgers en die zakkers. Maar er zijn er 2 blijven staan en die hebben we nog niet gehad. Die zitten gegarandeerd in het laatste deel van de Radio NL Top 30. Dus bij de laatste 15. Maar als we naar de cijfertjes kijken bovenin, dan is er in de top 3 ook het nodige veranderd. En dat zou wel eens heel veel spanning en sensatie op kunnen leveren. Straks meer daarover. Laten we eerst even kijken naar de top 3 van vorige week. De nummer 3 was toen voor Mart Hoogkamer een Billy Dans met Gappie Zappie. De nummer 2 was voor Samuel Welten en Lil Kleine en Maak Me Nou Niet Gek. En vorige week mocht hij het feit vieren dat hij voor de 10e achtereenvolgende week op de hoogste positie stond. Justin De Wild met zijn hit Cheerio. Maar ik zei het al, er is het nodige veranderd daarboven in die lijst. En wat het precies is, je hoort het straks allemaal. We hebben er nog 15 voor je. De nummer 15 staat voor je klaar. En dat is een plaat die helemaal in de Italiaanse sfeer zit. En jawel. Hij was er kort geleden de Hollands nieuwe. Dan heb ik het over Jeffrey Leunenberg. 3e week top 30 stijgt hij 2 plaatsjes door. En daarmee kunnen we dan heel snel zeggen dat hij de stap heeft gemaakt van het rechte rijtje naar het linker rijtje. En dat klopt als je met ons meekijkt via

paar keer verteld in werk en uitvoering. Het grappige is, rondom dit liedje, overal waar Corrie Konings nu komt, krijgt ze woppa, hey Corrie, woppa te horen. Ja, dat is natuurlijk de kreet in dit liedje. Dat is toch leuk, word je over een paar jaar gewoon nog steeds herinnerd aan deze zomerrit met woppa. Ik heb het over de single Er hangt iets in de lucht, Amore. Het is de tweede week voor Corrie Konings en in die tweede week stijgt ze vier plaatsjes door van 18 naar nummer 14 in de Radio NL Top 30. En het leuke daarvan is, gisteren hebben we natuurlijk de line-up bekendgemaakt voor Rode. Als het gaat om de Radio NL Zomertour voor zondag 9 augustus. En wij zijn heel blij dat Corrie daarbij is en ze zal een aantal nummers zingen. Wellicht deze, de nieuwe single, Er hangt iets in de lucht, Amore. Corrie Konings dus, Zomertour Rode. En check even de volledige line-up via radionl.fm. Bij de agenda even kijken. 9 augustus staan we daar op het jaarbeursterrein in Rode. Met heel veel artiesten. We hopen je daar te zien. Nu snel door met aftellen. Dus ook niet heel onbelangrijk, want de nummer 13 staat voor je klaar. En die staat te popelen om gedraaid te worden. Vorige week de nummer 7. En het is zijn 9e week in de lijst. Dit is Wolter Kroes en Roet de Soleil.

0: Nummer 11.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

0: was hij nummer 8 in de Radio NL Top 30. In de 10e week 3 plaatsjes gezakt en daarmee de nieuwe nummer 11 geworden. Frank van Etten en Niet bang voor de duivel. Wel erg mooi gedaan. Ik weet niet of je het clipje al eens hebt gezien bij deze plaat. Maar als je vaak naar Radio NL kijkt via radionl.tv... dan heb je hem ongetwijfeld al gezien. Er is gewoon een hele duidelijke boodschap die hij afgeeft... met alle dingen die hij tegenkomt bij de wandeling door de stad. En dat zijn allemaal dingen uit de showbizwereld... wat over hem geschreven en gezegd is. En daar heeft hij maling aan. Dus Niet bang voor de duivel krijgt daardoor een extra betekenis. 10e week in de lijst. Frank van Etten op Radio NL.
1: Radio NL Top 30. Overzicht.
0: Tweede overzicht voor deze zaterdagmiddag. Dat zijn de nummers 20 tot en met nummer 11. Op 20 draaide we René Schuurmans. Al win ik 10 miljoen. En daarmee staat René 7 weken genoteerd. Zakt in de 7e week 8 plaatsjes. De nummer 23 van vorige week is de nieuwe nummer 19 geworden. 4 weken in de lijst. Raymond Hermans en In de Boeken. Het is de 5e week voor Django Wagner. Waarom ben jij gegaan? Vorige week 19 en deze week op 18 terechtgekomen. Dan op 17 de 3e en daarmee hoogste nieuwkomer in de lijst. De Hollandse nieuwe van vorige week was dat inderdaad. Ferry de Lits en Jacques en Baco in Monaco. Het is de 4e week top 30 voor Guido van der Graaf. Ciao, doei, adios. Stijgt in de 4e week door van 21 naar nummer 16. En ook winst voor Jeffrey Leunenberg, Italiani. In zijn 3e week stijgt hij door van 17 naar nummer 15. Dan de nummer 14. Vorige week nog te vinden in het rechterrijtje, want toen was ze de hoogste nieuwkomer op nummer 18. En in de 2e week stijgt ze 4 plaatsjes door naar nummer 14. Corrie Konings, er hangt iets in de lucht. Amore. Route du Soleil, dat is de titel van de vrolijke single van Wolter Kroes. En daarmee staat Wolter 9 weken in de lijst. Zakt in die 9e week van 7 naar nummer 13. Winst wordt er geboekt door de Griekse Nacht. En die staat op naam van Jeroen van Zelst. In zijn 5e week stijgt hij door van 15 naar nummer 12. En ik zei het daarnet al, 3 plaatsjes gezakt in de 10e week voor Frank van Etten. Niet bang voor de duivel. Was vorige week de nummer 8 en deze week de nummer 11 in de lijst van 30. Dat betekent dat er nog 10 gedraaid moeten worden. En die gaan we alle 10 met heel veel plezier voor je draaien. En met name de nieuwe nummer 10, want dat kunnen we zeggen. Vorige week was het zijn 2e week. Toen stond hij op nummer 16. En hij springt in de 3e week 6 plaatsjes door naar nummer 10. Het is een plaat om in de gaten te houden. Want dit zou zomaar weer eens een hele, hele succesvolle kunnen gaan worden voor deze man. Robert Vreemert ga je horen. En Sandloopster. En daarmee is hij de nieuwe nummer 10. Oh.

0: kwaliteit? Kies voor Gartenlux. Bezoek snel de grootste showroom van Europa in Venlo. Of kijk op gartenlux.nl.
1: Gartenlux, comfortabel, buitenleven.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Vind je in Venlo. 7 dagen per week geopend van 9 tot 5.
3: Heb je

0: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou. Een heerlijke zomerse plaat vol aanstekelijke reggae-invloeden.
1: Want ik wil jou, ik wil jou. Ik wil jou, ik wil jou.
0: Dit is het moment voor een muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
2: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren.
7: De maatschappij, dat ben jij.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

mooie is, wanneer je een nieuw liedje uitbrengt, dan hoop je natuurlijk op een hoge score. Nou, dat is hem inmiddels wel gelukt. Maar het leuke van deze plaat is dat hij blijft scoren. En dat is op zich heel goed. Vorige week spraken we Pascal op de zomertour in Assen. Toen hadden we het zo over de cijfertjes. Ik zei, ja, je schreef het ook al op social media. Geduld af en toe. Maar het liedje blijft maar gaan en blijft maar gaan en blijft maar gaan. Dus wat dat betreft, de gunfactor bij Pascal is dusdanig groot. Hollandse nieuwe geweest. Goede cijfers. En de komende maanden gaan we nog volop genieten van de badkamerkraan. Want daarmee staat hij in de lijst. En dat doet hij deze week op nummer 6 in de top 30. Met inmiddels al 11 weken. En nog steeds stabiel in de top 10 van de Radio NL top 30. Goeie zaken dus. Daarvoor draaien we Wesley Bronkhorst en ik drink rosé. De laatste 5 staan voor je klaar. En de wijzigingen, daar hadden we het al over, ten opzichte van vorige week, die zijn kenbaar, die zijn zichtbaar. En er zal het nodige gaan volgen. Want de nummer 3 van vorige week staat nu voor je klaar. En is gezakt naar nummer 5. En dan heb ik het over Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Zappie.

Martin, hij is de nieuwe nummer 4 in de lijst van 30. In zijn 7e week stijgt hij 2 plaatsjes door. Want vorige week stond hij op 6 genoteerd. En de plaat heet De Jong en Dom. Waarin duidelijk wordt aangegeven dat we gewoon leerjaren hebben moeten doorstaan. Nu denk je over bepaalde dingen na van beter niet kunnen doen. Maar ja, je bent jong en dom en je doet wel eens wat dingen. En dan na afloop denk je van een mensenleven is er om van te leren. Waanzinnig goed liedje en dat blijkt ook wel uit de cijfers. 2 plaatsjes gestegen in zijn 7e week Radio NL Top 30. De laatste 3 staan voor je klaar. Met op 3 zakken er vanaf 2, dus 1 plaatsje verliezen in de 9e week. Voor Samuel Welten en Lil Kleine. En maak me nou niet gek.

geleden werd er al gezegd dat de Rutger van Barneveld hele goede cijfers behaalt met de single Zwoele Zomernachten. En dat hij zeker nog wel de top 3 gaat bereiken. Dat is inmiddels gelukt, want het is zijn vierde week in de lijst. Vorige week was hij de nummer 10 en 8 plaatsjes doorgestegen naar nummer 2. Dan rest er nog 1 plaatsje. 1 plekje hoger en je hebt de nummer 1 in de Radio NL top 30 te pakken. Wat gaat er gebeuren de komende weken? Het gaat een hele spannende strijd worden. En ja, je blijft het volgen via de lijst van 30. Mooie, goede liedjes waar we de zomer mee kunnen gaan genieten. 2026, ja, we kunnen bestempelen als een succesvol Nederlandstalig jaar. Wij zijn er nu al blij mee. Ja, en dan zijn we nog maar halverwege. We gaan het overzicht met je delen. Het laatste overzicht voor de lijst van week 27. Op 10 draaiden we Robert van Hemert en Zandloopster. En daarmee staat Robert 3 weken in de lijst en stijgt hij 6 plaatsjes door. Er zijn 2 liedjes blijven staan op dezelfde positie, waarvan de eerste op nummer 9. Het is haar 5e week in de lijst, Sineke met Ik Doe Wat Ik Wil. Zij hoort bij mij van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. 10 weken in de lijst, vorige week op 4 en deze week de nummer 8 in de top 30. De nummer 11 van vorige week is 4 plaatsjes gestegen. Naar nummer 7, 6e week voor Wesley Bronkhorst en Ik Drink Rosé. Het is de 11e week voor Pascal Redeker en De Badkamerkraan. Zakt 1 plaatsje van 5 naar nummer 6. De huidige nummer 5, die is zakken er vanaf 3. In de 10e week Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Zappie. Tino Martin draaide op nummer 4. Dat betekent in de 7e week 2 plaatsjes winst met zijn single Jong en Dom. En dan nu de nieuwe top 3. Zakkende van 2 naar nummer 3 in de 9e week. Samuel Welten en Lil Kleine en Maak Me Nou Niet Gek. Rutger van Barneveld maakt in zijn 4e week top 30 een reuzensprong. Hij stijgt door van 10 naar nummer 2 met Zwoele Zomernachten. En ik zei het al, er zijn er 2 in totaal blijven staan, waarvan de nummer 9 1 was. En die andere, die heb je nog niet van ons gekregen. En dat blijkt dan de nummer 1 te zijn. Inderdaad, zijn 11e week op de hoogste positie in de Radio NL top 30. En hij staat inmiddels 16 weken genoteerd. Maar moet hij vrezen voor die hoogste positie, ja of nee? Want ja, hij voelt natuurlijk de hete adem van Rutger van Barneveld in zijn nek. Het wordt een spannende strijd. De huidige nummer 1, 16 weken, waarvan er 11 op de hoogste positie, is voor Justin de Wild en Cheerio. En daarmee sluiten we de lijst voor deze zaterdagmiddag af. Check hem via radionltop30.nl. En dan heet ik je heel graag morgenmiddag tussen 4 en 6 weer welkom voor nog een keer de Radio NL Top 30.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
2: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.
3: Glitter chalets en staakcaravans.
1: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
4: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
11: Single Snow, zet de tijd op 3 uur.
9: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Bij een ernstige aanrijding in Helmond is een dode gevallen. Een auto en een vrachtwagen kwamen met elkaar in botsing. En de automobilist heeft dat niet overleefd, meldt de politie. Het gebeurde op een provinciale weg in Helmond. En die is op de plek van het ongeluk voorlopig in beide richtingen dicht. 20 demonstranten die in de berm waren gaan zitten langs de A12 bij Utrecht zijn opgepakt. Ze probeerden de snelweg te blokkeren, maar de politie hield ze tegen. Het zijn klimaatactivisten van Extinction Rebellion en pro-Palestina betogers. 3 auto's die de parallelrijbaan van de A12 blokkeerden zijn in beslag genomen. De Britse koning Charles heeft president Trump gefeliciteerd met 250 jaar Verenigde Staten. Het wordt vandaag uitgebreid gevierd. Charles had het over vriendschap, vertrouwen en vrijheid als het gaat om de band met Amerika. En hij kijkt uit naar de volgende 250 jaar. Een paar maanden geleden was Charles nog op staatsbezoek bij Trump. Max Verstappen vindt zijn auto te langzaam, zei hij bij Viaplay. In de sprintrace van de Grand Prix van Engeland kon hij niet meekomen met de rest. Verstappen had met zijn Red Bull een slechte start en werd 6e. Snelste was Kimi Antonelli in zijn Mercedes. De race zelf is morgen, de kwalificatie nog vanmiddag. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden wolken en 20 graden, in het zuiden zon en 27. Ook morgen een afwisseling van wolken en zon en ietsje minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Hé, het licht doet het niet.
15: Ik heb geen bereik.
16: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
18: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
19: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
20: Brussel-Zuid.
19: Hé, nu al?
18: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
21: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
22: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. Voor de grotere attracties €2,50. En de topattracties tussen de €3 en €4. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts €1,50. Dat is toch supergekoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
23: Oké, let's go.
24: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Vitenolie, alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop. Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met ruim 150 kilometer file. De meeste files worden veroorzaakt door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen een kwartier op onthoud. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten en De Meren een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Er is één rijstrook dicht. A16 Breda richting Rotterdam voor Knoopend Terbrechtseplein. Een kwartier door werkzaamheden op de A20. En de A50 is dit weekend dicht door werkzaamheden. Daardoor rijden mensen om via de N304 Apeldoorn richting Ede. Daar staat file tussen Hoenderloo en Otterloo. De extra reistijd is 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Blitzmeister meldt flitsers op onder meer de A7 Heerenveen-Groningen, hectometerpaal 168,1. Op de A28 Groningen-Zwolle bij 128,2. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn wordt geflitst bij hectometerpaal 235,7.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: want je bent. En je blijft. Mijn policy.
1: Radio NL. Deze week is Lokko van Jeffrey Heesen de

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: De concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Een overkapping van Duitse topkwaliteit? Kies voor Gartenlux. Bezoek snel de grootste showroom van Europa in Venlo. Of kijk op gartenlux.nl.
3: Gartenlux, comfortabel, buitenleven.
4: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Vind je in Venlo. 7 dagen per week geopend van 9 tot 5.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
9: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
10: In de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
15: Brussel-Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.
3: Glitter chalets en staakcaravans.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Ah, weer die klote muggen in huis.
6: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Heerlijk!
6: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
9: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser, komt goed.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
11: Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
12: Oh, fuck, man.
11: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
13: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Bakboord, stuurboord.
17: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 4 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. De OVSE, dat is de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, moet druk houden op Rusland om tot vrede te kunnen komen met Oekraïne. Die oproep deed premier Jette in Den Haag op de jaarvergadering van de organisatie. We mogen volgens Jette nooit vergeten dat Oekraïne de vrede en veiligheid voor heel Europa verdedigt. Het dodelijke slachtoffer van de aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is een man van 80. Volgens het Eindhovens Dagblad is het een oud-burgemeester van Deurne. Hij bestuurde de auto. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. En die is op die plek in Helmond voorlopig beide kanten op dicht. Bij een demonstratie van klimaatactivisten op de A12 bij Utrecht was ook een tegendemonstratie van boeren. In de middenberm van een weg die aansluit op de A12 stonden ze met 6 trekkers. De boeren zijn het niet eens met de klimaatdemonstranten. In totaal heeft de politie 20 demonstranten opgepakt. In de zoektocht naar een opvolger voor de opgestapte bondscoach Ronald Koeman worden meerdere namen genoemd, onder wie PSV-trainer Peter Bos, maar die wil daar niets over kwijt. Hij zegt zijn aandacht bij PSV te hebben. Dat speelde een eerste oefenwedstrijd tegen Royal Antwerp. Andere namen die rondgaan zijn Erik ten Hag en Arne Slot. Het weer nog van Weer Online. In het noorden wolken en een graad of 20. In het zuiden schijnt de zon. Daar is het 27 graden. Ook morgen wolken en zon. Dan wel ietsje minder warm. Tot zover het ANP-nieuws.
12: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
21: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
22: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
23: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. Voor de grotere attracties €2,50. En de topattracties tussen de €3 en €4. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts €1,50. Dat is toch supergekoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
24: Oké, let's go.
22: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
25: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
26: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
27: Mooi van Ethos.
28: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
29: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
30: Uniek in de regio.

0: Tolweg in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop. Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, maar de files nemen nu af. Er staat nog ruim 100 kilometer. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Everdingen 10 minuten oponthoud. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen knooppunt Del en Afrit Leerdam 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterloo een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A4, Den Haag Amsterdam bij hectometerpaal 18,6. A7 Heerenveen Groningen bij 168,1. En op de A9 Alkmaar Amstelveen wordt geflitst bij hectometerpaal 58,1.
0: Dit is de muziek van Radio.

0: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
2: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts 84,99. Karwei, maak het mooier.
6: Dit is Radio NL.
7: Altijd aan. Radio NL.
6: Altijd aan.
7: Radio NL.
6: Weerbericht.
8: Grote verschillen in het noorden en zuiden vanmiddag. In het noorden bewolkt, soms wat lichte regen. In het zuiden de zon. In het noorden is dan ook een graad of 20. Maar in het zuiden kan het wel 27 graden worden. En vanavond dan blijft het ook nog een beetje regenachtig. Net als vannacht. Morgen opnieuw veel bewolking. Wel wat minder warm.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
11: Even bollen. Iedereen moet het weten.
12: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles. 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
18: Single Snow, zet de tijd op 5 uur.
16: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over het bedrijf dat ze inhuren om hun VVE te beheren. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Er wordt slecht gecommuniceerd en het wordt alsmaar duurder. Er zijn geen regels voor VVE-beheerders, dus iedereen kan het doen. Deskundigen willen dat de politiek ingrijpt. Rotterdam neemt extra verkeersmaatregelen rond de wedstrijd van Marokko tegen Canada. Die begint om 7 uur en dan gaan een paar straten in het centrum dicht. Mensen die er wonen mogen er volgens Rijnmond wel door. Afgelopen dinsdag waren veel straten in het centrum lang geblokkeerd door feestvierende Marokkanen na winst op Oranje. Er blijven felicitaties binnenkomen voor president Trump, die vandaag 250 jaar Verenigde Staten viert. Nu ook van de Oekraïense president Zelensky. Die spreekt op X van de jaardag van de American Dream, die vele tests heeft doorstaan. Amerika is volgens hem een voorbeeld voor andere staten. Ook de Britse koning Charles feliciteerde Trump. In Barcelona begint rond deze tijd de Tour de France met een ploegentijdrit. En die is bijna 20 kilometer. De renners komen nog langs de Sagrada Familia, de kerk waar ze gisteren nog voor werden gepresenteerd. De laatste ploeg start rond 7:15. En de snelste renner start morgen in de gele trui. Het weer nog van Weer Online. Het is bewolkt, op de meeste plekken droog. Vannacht is het 16 of 17 graden. Morgen ook bewolkt, in het zuidwesten de meeste kans op zon. En dan 19 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
21: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
22: Brussel-Zuid.
21: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
23: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familie attractie betaal je slechts 2 euro. Voor de grotere attracties 2,50. En de topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch super goedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
24: Okay, let's go. Renew.
25: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
26: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
27: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
28: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
29: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
30: Uniek in de

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks & Moor Shop in Shop.
1: Radio NL. Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp, 10 minuten vertraging. A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen Hoofddorp en Roelvaretsveen, 10 minuten door werkzaamheden. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens een kwartier. En op de A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt de Bresseplein, een kwartier vertraging door werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A6, Lelystad-Muiden, de hectometerpaal 62,1. A7, Groningen-Heerenveen bij 182,1. En op de A59, Os-Den Bosch wordt geflitst, de hectometerpaal 140,9.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: NL.
1: Altijd aan.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
5: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
7: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
8: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en kom naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
10: Heb jij VitaPro al besteld op vitepro.nl?
12: Goedemorgen!
13: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
17: Dit is Radio NL. Altijd aan.
18: Radio NL.
17: Weerbericht.
19: Het is veel bewolking, soms ook wat zon. De meeste plaatsen is het ook droog. Vannacht eigenlijk niet anders. Dan is het een temperatuur van een graad of 16, 17. Morgen bewolkt. Hier en daar ook nog wat motregen. In het zuidwesten de meeste kansen op een droge dag. Met af en toe zon. Temperaturen tussen de 19 en 23 graden.

0: ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalet en staakcaravans.
4: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
5: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
7: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou. Een heerlijke zomerse plaat vol aanstekelijke reggae-invloeden.
8: Want ik wil jou, ik wil jou. Ik wil jou, ik wil jou.
7: Dit is het moment voor een muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Bakboord, stuurboord.
12: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 6 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bezig met de zaak van een Nederlandse vrouw die in Pakistan zou zijn ontvoerd en verkracht. En ook een vrouw uit Venezuela zou slachtoffer zijn. Er zijn inmiddels 4 mensen opgepakt. 1 van hen zou familie zijn van de vicepremier van Pakistan. In Braunschweig, in het midden van Duitsland, zijn menselijke botten en tanden gevonden in een tuin. Die werd volgens Duitse media opgeknapt door de nieuwe bewoners. De botten zijn tussen de 50 en 100 jaar oud. Die komen waarschijnlijk van een oude begraafplaats. De grond daarvan is gebruikt om tuinen bij huizen op te vullen. Feyenoord heeft voor het eerst een wedstrijd gespeeld onder de nieuwe coach, Giovanni van Bronckhorst. Het was een oefenpotje tegen Dordrecht. Feyenoord won met 6-0. Een van de doelpuntenmakers, Kelvin Stenks, vorig jaar nog verhuurd aan het Italiaanse Pisa. Titelverdediger Iga Swiatek ligt eruit op het tennistoernooi Wimbledon. Ze werd in de derde ronde verrassend verslagen door de Filipijnse Alexandra Ayala in 2 sets. En in de volgende ronde moet de Filipijnse tegen de Italiaanse Paolini. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt, op de meeste plekken droog. Vannacht een graad of 16. Ook morgen bewolkt, in het zuidwesten de meeste kans op zon. En dan maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, och. Ik heb hem zelf och.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: Uniek in de regio.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop. Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A6 Muiden-Lelystad bij hectometerpaal 69,4. A7 Groningen-Heerenveen bij 182,1. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht wordt geflitst bij hectometerpaal 6,7.
0: Dit is de muziek van

0: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: De concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen verhuur. Kwaliteit en niet duur.

0: de muggen in huis.
1: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis, met hoornfabriek.com.
0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
0: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
6: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Het is veel bewolking, soms ook wat zon. De meeste plaatsen is het ook droog. Vannacht eigenlijk niet anders. Dan is het een temperatuur van een graad of 16, 17. Morgen bewolkt. Hier en daar ook nog wat motregen. In het zuidwesten de meeste kansen op een droge dag. Met af en toe zon. Temperaturen tussen de 19 en 23 graden.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser, komt goed.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
9: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
13: Single Snow, zet de tijd op 7 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, het AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Bijna 300 mensen zijn opgepakt die de A12 bij Utrecht wilden blokkeren. De politie kon dat tegenhouden. De meeste arrestanten zijn inmiddels weer vrij. Zo'n 20 zitten nog vast. Die wilden met een auto de snelweg blokkeren. De actie was verboden door de gemeente Utrecht. Die had wel het Domplein aangewezen als plek. Bij een groot protest in het Duitse Erfurt zijn 2 journalisten mishandeld. Ze moesten naar het ziekenhuis. Tienduizenden mensen zijn op de been om te demonstreren tegen het partijcongres van de rechtsradicale AfD. Ze probeerden mensen tegen te houden die daarheen wilden, maar de politie kon dat voorkomen. In het Gelderse Scherpenzeel heeft een zweefvliegtuig een noodlanding gemaakt. Volgens de regioomroep kwam het toestel in een grasveld terecht. Er werd groot alarm geslagen, maar niemand raakte gewond. Het is niet duidelijk waarom een noodlanding nodig was. Dat wordt nog onderzocht. Opnieuw teleurstelling voor Max Verstappen. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië kwam hij niet verder dan de 7e plek. Hij was zelfs langzamer dan teamgenoot Hadjar. De sprintrace viel met plek 6 ook al tegen. Kimi Antonelli start morgen vanaf pole position op Silverstone. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt, op de meeste plekken droog, vannacht een graad of 17. Ook morgen bewolkt, in het zuidwesten de meeste kans op zon. En dan 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Kom van vrijdag 3
14: Tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. Voor de grotere attracties 2,50. En de topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergekoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
17: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
17: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
20: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
22: Hoi van Ethos.
23: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
24: Wow!
23: Is binnen 3 minuten geregeld.
24: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
23: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
25: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting.

0: Pechel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop. Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A6 Muiden-Lelystad bij hectometerpaal 69,4. A7 Groningen-Heerenveen bij 182,1. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht wordt geflitst bij hectometerpaal 6,7.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar
7: Kruidvat,
6: dansles, naar de
7: bowlingbaan. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Bart isoleert met de isolatieshop, ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
2: Oh, fuck, man.
1: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Bakboord, stuurboord.
8: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
6: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Een verkeersruzie in het Belgische Turnhout is uitgelopen op een zware vechtpartij. En daarbij is iemand zwaar gewond geraakt. Slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Twee mensen zijn opgepakt. Dat waren voetgangers. Die kregen ruzie met twee mensen in een auto. De politie heeft kunnen voorkomen dat actievoerders de A12 bij Utrecht blokkeerden. En daarbij zijn bijna 300 mensen opgepakt. En 20 van hen zitten nog vast. Zij probeerden de weg met een auto te blokkeren. Utrecht had de blokkade al verboden. De demonstranten konden wel op het Domplein terecht. President Zelensky zegt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee weer heeft. En hij noemt dat op X een overwinning waarvan velen dachten dat die onmogelijk was. Rusland heeft nog niet op het bericht van Zelensky gereageerd. Rusland zegt wel te reageren op de droneaanvallen vanochtend op Sint-Petersburg. De Deen Jonas Vingegaard heeft de eerste gele trui gepakt in de Tour de France. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona. Directe concurrent Pogacar werd derde op 12 seconden. De tweede etappe morgen is ook nog in Spanje. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt, op de meeste plekken droog, vannacht een graad of 16. Ook morgen wolken. De meeste kans op zon is in het zuidwesten van het land. Het wordt maximaal 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
12: Oh, wat een goal! Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou. Een heerlijke zomerse plaat vol aanstekelijke reggae-invloeden.
15: Want ik wil jou, ik wil jou. Ik wil jou, ik wil jou.
14: Dit is het moment voor een muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.

0: vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Radio NL.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A6 Muiden-Lelystad bij hectometerpaal 69,4. A7 Groningen-Heerenveen bij 182,1. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht wordt geflitst bij hectometerpaal 6,7.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Loterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. Voor de grotere attracties €2,50. En de topattracties tussen de €3 en €4. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts €1,50. Dat is toch supergekoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
4: Okay, let's go. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
5: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
6: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser, komt goed.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
6: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser.

0: net zo makkelijk retour.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
4: Single Snow, zet de tijd op 9 uur.
2: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Er worden steeds meer doden geteld in Venezuela na de aardbevingen van anderhalve week geleden. Het zijn er nu bijna 3000. Nog altijd wordt gezocht naar overlevenden, maar de kans dat die worden gevonden wordt met de dag kleiner. Een Nederlands zoekteam met honden komt morgen weer terug. De Franse dokter die in Afrika ebola had opgelopen is weer beter. Hij is ontslagen uit het ziekenhuis. De arts werkte in Congo en kwam vorige maand terug naar Frankrijk omdat er ebola was vastgesteld. Wereldwijd zijn er bijna 1500 besmettingen en zo'n 400 mensen zijn overleden aan ebola. Overal in Amerika wordt 250 jaar onafhankelijkheid gevierd. In New York was een parade van oude zeilschepen. De vloot werd aangevoerd door de Nederlandse Oosterschelde, die Rotterdam als thuishaven heeft. Ook vlogen militaire toestellen langs het vrijheidsbeeld. Een cadeau van Frankrijk aan Amerika. Jonas Vingegaard noemt de zege in de ploegentijdrit in Barcelona de perfecte start van de Tour de France. Ik draag het geel, maar de hele ploeg heeft de eerste etappe gewonnen, zegt Vingegaard. Het ging volgens hem zoals gepland en dat heeft zich uitbetaald. Morgen is de Tour ook nog in Spanje. Het weer nog van Weer Online. Morgen bewolkt met wat motregen. In het zuidwesten misschien wat zon en 19 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer. Renew.
8: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en kom naar...
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
6: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Oh, wat een goal! Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Bakboord, stuurboord.
9: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 10 uur.
7: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Marokko is door naar de kwartfinale van het WK voetbal door met 3-0 te winnen van Canada. Alle doelpunten vielen na rust en 2 waren van Unai. In de laatste minuut van de blessuretijd scoorde Raimi de derde. Marokko speelt donderdag de kwartfinale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Frankrijk en Paraguay. In veel steden vieren Marokkanen nu feest. Onder meer in de Haagse Schilderswijk, waar al de hele avond veel politie is. Er wordt vuurwerk afgestoken en auto's rijden toeterend rond. Ook in de binnenstad van Rotterdam is luid gejuich van Marokkaanse fans te horen, net als in Amsterdam. En in de steden zijn veel straten afgesloten. Op de A13 bij Delft is een ongeluk gebeurd met 2 auto's. En regionale media hebben het over een reanimatie van een minderjarige. Die is naar het ziekenhuis gebracht. De weg in de richting van Den Haag was enige tijd dicht. De politie heeft kunnen voorkomen dat actievoerders de A12 bij Utrecht blokkeerden. En daarbij zijn bijna 300 mensen opgepakt. En 20 van hen zitten nog vast. Zij probeerden de weg met een auto te blokkeren. Utrecht had de blokkade al verboden. De demonstranten konden wel op het Domplein terecht. Het weer nog van Weer Online. Morgen bewolkt met wat motregen. In het zuidwesten misschien wat zon. En het wordt maximaal 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
12: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
14: chicken. Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
16: Mooi van Ethos.
17: Even bollen. Iedereen moet het weten.
18: Het is zomerzeel bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
7: Dit is de muziek.

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust.

0: Net zo makkelijk retour.
1: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Bioderma. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
2: Mooi van Ethos.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
0: Het is zomerzeel bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.

0: Eco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
13: Single Snow, zet de tijd op 11 uur.
11: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In veel grote steden wordt feest gevierd na de winst van Marokko op het WK. Ze wonnen met 3-0 van Canada. Het drukste is in de Schilderswijk in Den Haag. Daar zijn meer dan 1000 mensen op afgekomen. Maar ook in Amsterdam, Eindhoven en Amersfoort is het feest. Er wordt vuurwerk afgestoken en getoeterd. Op sommige plekken ging het er minder feestelijk aan toe. In de Utrechtse wijk Overvecht zijn bushokjes gesloopt. In Rotterdam en Den Haag wordt er met eieren en vuurwerk naar de politie gegooid. En in Den Haag zijn zeker 2 mensen aangehouden. Eén gooide een schoen naar een agent, de andere droeg een Spider-Man-masker. Er zitten nog 21 mensen vast die hebben geprobeerd de A12 bij Utrecht te blokkeren. Ze wilden met voertuigen de weg afsluiten, zodat andere actievoerders die op konden lopen. Dat lukte niet, mede door ingrijpen van de politie. In totaal zijn bijna 300 mensen opgepakt. Utrecht had de blokkade verboden. En meerdere wereldleiders hebben president Trump gefeliciteerd voor het 250-jarige bestaan van de Verenigde Staten dat daar uitgebreid wordt gevierd. De Russische president Poetin noemt de Amerikaanse onafhankelijkheid een belangrijk moment in de geschiedenis. En ook Zelensky en de Britse koning Charles hebben Amerika gefeliciteerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Renew.
18: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis, Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

weer zo'n dag. Nog last van gisteren,

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting.

0: niet liggen. Lidl.
1: Goedemorgen.
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Bakboord, stuurboord.
8: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
6: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De ME is bezig de Schilderswijk in Den Haag schoon te vegen. Er wordt onder meer een waterkanon ingezet. Ruim 1000 mensen waren daar de straat op gegaan om de overwinning van Marokko op het WK te vieren, maar de sfeer sloeg snel om. De burgemeester heeft een noodbevel afgegeven. En ook in Rotterdam moest de ME ingrijpen. Konijnen in fokkerijen worden stelselmatig mishandeld. Dat zegt dierenrechtenorganisatie Animal Rights, die bij meerdere konijnenhouders undercover is gegaan en daar heeft gefilmd. Op de beelden is te zien hoe konijnen bij hun vacht of oren worden gepakt en in kratten worden gepropt, voordat ze naar de slacht in België gaan. Mexico-stad neemt maatregelen tegen de drukte rond de wedstrijd Mexico-Engeland morgen nacht. Bij het overwinningsfeest na de vorige wedstrijd gingen meer dan 1 miljoen mensen de straat op. Daarbij werden 4 mensen doodgedrukt. Daarom wordt er op sommige pleinen nu een maximum aantal mensen toegelaten. En in Parijs is een man in de Eiffeltoren geklommen. Hij hing daar een Amerikaanse vlag op om de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten te vieren. De Eiffeltoren moest kort worden ontruimd om de wagenals te arresteren en de vlag weer weg te halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In meerdere steden was het vanavond onrustig na de wedstrijd Canada-Marokko. In Rotterdam, Utrecht en Den Haag moest de ME eraan te pas komen. In Den Haag werd ook een waterkanon ingezet. Er zijn meerdere mensen aangehouden, precieze aantallen zijn er nog niet. Inmiddels is het op de meeste plekken weer rustig. Presidenten Poetin en Trump hebben met elkaar gebeld op de dag dat Amerika 250 jaar bestaat. Een woordvoerder van het Kremlin zegt dat ze bijna anderhalf uur met elkaar hebben gesproken. Het ging onder meer over de oorlog in Oekraïne. De Oekraïense president Zelensky belde een paar uur eerder ook al met Trump. Er worden steeds meer doden geteld in Venezuela na de aardbevingen van anderhalve week geleden. Het zijn er nu bijna 3000. Nog altijd wordt gezocht naar overlevenden, maar de kans dat die worden gevonden wordt met de dag kleiner. Een Nederlands zoekteam met honden komt vanochtend weer terug. En kogelstootster Jessica Schilder is bij Diamond League wedstrijden in Amerika tweede geworden. Ze kwam tot 20 meter 11. Ze moest alleen de Amerikaanse Chase Jackson voor zich laten. Eerder op de dag was er ook al zilver voor Jorinde van Klinken bij discuswerpen en voor Stefan Nillissen op de mijl. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen vandaag nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Dit is Radio NL. Bij ons hoor je... jouw muziek altijd aan. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 2 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand die vrijdag uitbrak bij de Costa Brava in Spanje is bijna onder controle. De brandweer hoopt vannacht het zijn brandmeester te kunnen geven. Er is een gebied zo groot als de stad Leiden afgebrand. En ook is iemand opgepakt die misschien de veroorzaker van de brand is. Hij was met een slijptol aan het werk. In de grote steden is het weer rustig nadat de viering van de WK-winst van Marokko uit de hand liep. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht moest de ME worden ingezet. Een aantal mensen is aangehouden, maar het is nog niet bekend hoeveel. Amerika viert vandaag zijn 250-jarig bestaan. In Washington DC wordt een groot evenement georganiseerd waar president Trump zou spreken en het grootste vuurwerk ter wereld zou worden afgestoken. Maar het terrein wordt nu geëvacueerd vanwege naderend onweer. Andere onderdelen waren al afgelast omdat het bloedheet was, meer dan 40 graden. En Frankrijk is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Ze versloegen Paraguay met 1-0 dankzij een penalty van Kylian Mbappé. In de volgende ronde moeten de Fransen tegen Marokko, dat eerder op de avond met 3-0 won van Canada. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Dit is de muziek